Zeg het niet, zeg het niet, zeg het niet, zeg het niet. Zeg het niet, zeg het niet, zeg het niet, zeg het niet. Halve rust betekent ontluizen.

Schleusen. Zij leven enkel van ons bloed. Maar van bloed leven ze allen. O kussen produceren. Ranzungen sturen. Kruid, kogels, alles uit het achterland. Uit de neutrale landen. Chauffeurs. Meisjes, brancardiers.

en det motyr. Zeg het niet. Men zou mijn gedachten ook moeten ontluizen. Van bloed leven ze allen.